0: mij wel opgezocht dan.
1: Ik heb er gemerkt dat het samen 10:30.
0: Ja, gewoon niet goed.